0: Radio Boguía 88.9 te presenta Avance de Noticia a WO.
1: Kiko Tanifica, Patagonia. Nos gusta explorar los islas. Costa social y pasatiempo con familia y amigos tan importante para nos. Nos está valiente y está más orgulloso de nos gerencia. Es seis rubiano, es seis que nos está. Salud, nos isla, nos servís. Balashi.
2: We hebben vandaag een heel groot optreden gehad. We hebben met 620 kinderen opgetreden met klas 3, 4, 5 en 6. En daarna nog naar de afterschool. Daar waren ook nog ongeveer 70 kinderen. Dus samen bijna 700 kinderen. En die hebben fantastisch gespeeld. Dus we hebben het hele jaar heel hard geoefend. Sommige kinderen hebben natuurlijk al 4 jaar les. Maar we zijn zo ontzettend trots op alle kinderen, op alle docenten die zo hard hebben gewerkt. Aan alle mensen die ons donaties, sponsors hebben gegeven. Dus ik ben echt heel, heel erg blij hoe het vandaag gegaan is. De kinderen zitten op 6 verschillende scholen hier op Aruba. We zitten op sommige scholen al wat langer, maar er waren 3 scholen vandaag die pas een half jaar waren begonnen. En nou, je hoorde het verschil al bijna niet meer. Dus ook daar was het heel goed dat die kinderen zo goed konden spelen. De voorbereidingen waren heel moeilijk, heel

0: Eseita, Gilberto Santa Rosa. Tu Franco de Vita, bonita, ¿no? Eso.
1: Estás escuchando Bo Día 88.9 Bo FM. Radio Bo Día 88.9.
0: Ok, nos tabai na nos noti avanzi, un venos tabai.
1: Notícia a Bo.
2: We hebben vandaag een heel groot optreden gehad. We hebben met 620 kinderen opgetreden met klas 3, 4, 5 en 6. En daarna nog naar de afterschool. Daar waren ook nog ongeveer 70 kinderen. Dus samen bijna 700 kinderen. En die hebben fantastisch gespeeld. Dus we hebben het hele jaar heel hard geoefend. Sommige kinderen hebben natuurlijk al 4 jaar les. Maar we zijn zo ontzettend trots op alle kinderen, op alle docenten die zo hard hebben gewerkt. Aan alle mensen die ons donaties, sponsors hebben gegeven. Dus ik ben echt heel, heel erg blij hoe het vandaag gegaan is. De kinderen zitten op 6 verschillende scholen hier op Aruba. We zitten op sommige scholen al wat langer, maar er waren 3 scholen vandaag die pas een half jaar waren begonnen. En nou, je hoorde het verschil al bijna niet meer. Dus ook daar was het heel goed dat die kinderen zo goed konden spelen. De voorbereidingen waren heel moeilijk, heel veel, maar ben heel tevreden hoe het allemaal gegaan is. En dankzij mij, mijn collega's en mensen die ons geholpen hebben, hebben we er een succes van gemaakt. Het publiek deed heel erg leuk mee en wat ik het mooiste vond, het publiek bestond voornamelijk uit ouders en familie.